0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn in de Middellandse Zee gegooid. Die komt wel ergens uit, zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je hou. Ik heb je lief, ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een

0: heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lekgeslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten. Vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met Mike.

Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. We openen met de Foundations. I'm back on my feet again. Gooi niet alles ineens buiten. The Searchers, don't throw it love away.

wat nog eens nodig kunnen hebben. Onder dat motto schreven ze deze hit The Searchers and Don't Throw Your Love Away. Figuurlijk gezien neem ik je nu mee naar de jaren 70, naar het grootste popconcert aller tijden in de stad Woodstock. Het thema van dit popconcert, The Flower Power. Matthew Southern Comfort.

Marmalade and the Reflections of My Life. Zo dadelijk ben je terug met Los Bravos. Eerst nog Marianne Faithfull. Come and stay with me.

Sweet as the Punch. Along comes Mary and the Association. Als je verliefd bent en moeders mag het niet weten, you better hide your love away.

Hey, you gotta hide your love away. We gaan richting van onze instrumentale van het uur. En dat doen we met Mark and Clark Band. Ik heb hier nog een oude piano gevonden, zie. The Worn Down Piano.

gauw oude Tremolo's. En Suddenly You Love Me. Zo dadelijk ben je terug met Mark Bolan en de Tyrannosaurus Rex. En Get It On. Eerst nog de benen swingen met Marianne Rosenberg. Ich bin wie du.

Ook nog platen met een meisje, Katie. Dat was dan het duo Mac en Katie Kisoen. Maar deze keer hoorde je hem solo. Mac Kisoen en Lavender Blue. Uit de jaren 80, Miss Paula Abdul. Forever Your Girl.

0: Dit was West Express.
1: Samenstelling en presentatie
0: Mike West. Mike
1: West. Graag tot een volgende West Express.
2: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound.

0: Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten. Vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen. Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

jaren 80 was dit een nummer 1 hitje. En dat was het, want het One Hit Wonder noemen we dat ook wel. Jazz in the Plastic Population. The Only Way Is Up. In jouw Feel Good Uur hier op je radio. In de jaren 60 was het al een hit. En Amy Stewart die gooit er een discojasje over. Dit is Knock on Wood.

0: samen met Pauline en 1000 sterren. We gaan blijven genieten, want dat is de bedoeling van deze leuke samenwerking. Elton John samen met Dua Lipa.
1: De hitkampioen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Maar vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

Goud op je radio, de hitkampioen met Duffy and Mercy. Want deze dame is het vrij stil. Ze heeft nog wat dingen gedaan, maar het is niet echt in de populariteit geraakt. Maar deze hit vergeten we niet vandaag. Janet Jackson, When I Think of You.

0: is een hitkampioen souvenir.
1: Dit is een lied voor de mensen die zorgen dat morgen de mensen al dood zullen zijn.

0: Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lekgeslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten. Vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer, met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Even over 8 uur, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands, hier bij Radio Memory.
6: Dit is Totaal Nederlands.

0: Suzanne en Freek mochten onze nieuwe Totaal Nederlands openen. Deze is voor mij. Vandaag hebben we ook een hele leuk item. En dat is een battle tussen Nederland en België. Bent u ook zo benieuwd? Blijf luisteren.
1: Je moet geen uil zijn om Erik de Valk te zijn.

0: René Vogeler tijdens De Beste Zangers van Nederland. Altijd leuk om eens terug te horen bij Totaal Nederland. We zijn beland bij onze battle. En wat bedoel ik met een battle? Wel, een hit, zowel in België als in Nederland.
1: Totaal Nederlands.

0: Nederlands battle van deze week in natuurlijk totaal Nederlands. Guus Meeuwis en Van Gans versus Reggie. Versie natuurlijk uit Liefde voor Muziek, Zo Ver Weg.
1: Ik ben...

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Dit is Totaal Nederlands. Ik word

is Grace met een fantastisch mooi nummer. Afscheid van Volumia. Zij is onze volgende battle-kandidaat. Maar dat is voor binnenkort hier bij Totaal Nederlands.

0: Allee, Jacques, volle gazen, volle patrol, hey!
1: Twee kleinkunstklassiekers na elkaar. We hadden Rudy Boucher met Jan Verminne en Klei en de vreemde vogelsvrienden.
2: Totaal Nederlands.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen. Totaal. Nu.

uit Nederland, Zeeland, Bluff. En ze hadden het over hier bij Totaal Nederlands. En nu een ode aan Robert Mossuze door Bart Peters en

0: Zes mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Vier van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisteren uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met aanvallen. De VS raakte militaire doelen in de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse basissen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In het noordoosten van Duitsland zijn voor de tweede nacht op rij mensen geëvacueerd door een grote brand op een voormalig militair oefenterrein. Daar zit in de bodem nog niet ontplofte munitie. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Twee dorpen zijn ontruimd omdat ze dreigen te worden ingesloten door brandend dennenbos. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. 5 jaar geleden werd hij ontdekt op privégrond bij een ranch in de Amerikaanse staat South Dakota. Het dino-skelet is meer dan 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. In het zuidoosten is een onweer mogelijk. Ook de volgende dagen zomers weer met veel zon en temperaturen tot 31 graden morgen en nog hooguit 23 graden op zaterdag.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

0: dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen woensdag geworden en we hebben weer de deur open gedaan van onze ochtendcrew. Samen met D-Ream en Things Only Get Better. Ja, het kan alleen maar beter gaan blijkbaar vanaf nu. En ik ben eens benieuwd, maar we gaan een hele mooie op u gaan loslaten. Nu we toch bezig zijn met Miss Montreal en Als Je Alles Weet.

Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken op deze woensdag. Ariana Grande met die 7 rings. Soms is één ring ook genoeg, maar zij moet er 7 hebben. En ze heeft 10 vingers, dus ze zal er al 3 hebben. Meer kan ik er niet uit opmaken. Maar nu tijd voor Berre. En die heeft het over yesterday, today and tomorrow.

Ja, het is zo'n nummer waar je niet kan op blijven stilzitten. Dit is van Tracy Ullman en I'm Breakaway. Maar we gaan onze eigen artiest ook een beetje promoten. Ja, dat moet kunnen, hè. Met Jana de Laren en ik neem je mee. Dank u wel, hoor.

Even terug in de tijd na 1960 met deze van de Turtles. And we're happy together, als je dat maar weet. En kan je nog deze van Anouk kennen? Ze heeft het over Woman.

0: hem onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

mega romantisch nummer van Diana Ross. When you tell me that you love me. Het is zo'n nummertje om bij weg te dromen. En dan kan het ook altijd gebeuren dat je soms iets te laat gaat ingrijpen. Maar we gaan het tempo ietsje gaan opdrijven met deze van Twisted Sister. En

Het was de grote hit van John Terra. De dag dat het zonlicht niet meer scheen. Ik kan het me eigenlijk niet gaan voorstellen. Dat je opstaat en het blijft donker. En het blijft de hele dag donker. Dus dat is toch niet te doen. Nu tijd voor Propsa en Kloon. En een beetje free your mind.

0: Die fameuze Dr. Alban met Look Who's Talking Now, dat ben ik. Als je het nog niet mocht weten, moet ik er nog een jingeltje bij draaien. Ziezo, dit was het weer voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Ik ga de deuren sluiten van de ochtendkroeg. Morgen ben ik er natuurlijk weer hier op je favoriete radio. En nog veel luistert bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog TomTom Club met de Wordy Rapping Hood. Tot morgen.

0: 6 mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. 4 van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisteren uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met aanvallen. De VS raakte militaire doelen in de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse basissen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In het noordoosten van Duitsland zijn voor de 2e nacht op rij mensen geëvacueerd door een grote brand op een voormalig militair oefenterrein. Daar zit in de bodem nog niet ontplofte munitie. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. 2 dorpen zijn ontruimd omdat ze dreigen te worden ingesloten door brandend dennenbos. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. 5 jaar geleden werd hij ontdekt op privégrond bij een ranch in de Amerikaanse staat South Dakota. Het dino-skelet is meer dan 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. In het zuidoosten is een onweer mogelijk. Ook de volgende dagen zomers weer met veel zon en temperaturen tot 31 graden morgen en nog hooguit 23 graden op zaterdag.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Wetbone, Amerikaanse popgroep uit de jaren 70. En deze naam die betekent halfbloed en verwijst naar de Indiaanse afkomst van de groepsleden. Ik neem je graag mee terug naar 1972.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knip.

maken. Earth, Wind and Fire, EWF. En oprichter Maurice White is veel te jong gestorven op 74-jarige leeftijd in februari van 2016. Zonde! Nou, mazzel, hè? Dat gelukkig een aantal artiesten in deze show nog leven. Ook het komende uur terug naar de voltooid verleden tijd.

al een paar huwelijken achter de rug. 6 kinderen. Heeft niet echt stilgelegen, dus die man. Eric Clapton. Wat een gitarist en wat een zanger. Daar gaat Eric Clapton voor jou in de middle of the roadshow. Met I Shot the Sheriff. Wie weet wat hij wel zo'n oude grootste iets aan hun grijs verleden. Middle of the Road Show met...

0: Wie wil deze schooltijd nog niet in een bandje? Het schoolbandje, Albert West, zo is hij groot geworden. Zo is hij beroemd geworden ook eigenlijk. Shalala, niet Johan Anderen. Genie Come Lately, onze onvergetelijke Appie.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: West, lieve mensen, ja, even aan mijn moeder vragen. Dat was 1980 voor Bloem. Kreeg een opvolger een paar jaar later in 1982. Omdat, hier is Joostin.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

eens even aan je moeder vragen. Luidkeels mee. Je hoorde om dat. Een andere track van het befaamde album van toen. Als fijne van achter de keukengordijnen. Lieve Leute van Hoijten. Welkom, dit is de Middel van de Roadshow. Je hoorde Yvonne Erlemmen ook even een lekkere in vogelvlucht voorbij komen. Met Eva Can Have You. En hier zijn de Rolling Stones. Ja, met een beetje mazzel. Ook nog via wifi. Hè? Is dat lekker?

Dit lijst in 1981 in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten, jawel. Het vreemde is dat alleen deze plaat in België bijvoorbeeld, in de mooie Vlaanderen, dat er de enige plaat van Lime is geweest die in de Vlaamse Ultra Top 50 heeft gestaan. En wel op nummer 3. Terwijl er in Nederland 3 singles de hitlijsten haalden. Your Love, Baby You're Gonna Love Tonight en Unexpected Lovers. Daar gaat Lime uit de goede oude periode. Vrienden, dit is de Middle of the Road Show. Bye.

Denkbeeldig zie ik al het publiek weer voor me. In een Dixo. Ja, daar stond ik toen als DJ, hè. Goh, en de mensen maar plezier beleven. Het is niet te geloven, maar het waren gouden tijden. Non-stop dance van de Gibson Brothers. Terug van weg geweest. Omdat het zo lekker is en dat het, omdat de plaat ook op de radio gewoon thuis hoort. Vind je ook niet? Ze hebben ook Nelle Wim

Zeg je, nou weet ik het weer. Dat zijn die jongens die Volendam hebben grootgemaakt. Eind jaren 60, begin jaren 70. De Kids. Ja. Met Kees Veerman, Piet Veerman, Jaap Schilder, Arno Muren, Theo Klauwen, Kees nog. En van 1972 tot 1975, Piet Keizer. Ook hij staat erbij. Marianne uit 1969. En dit is Nielsen.

Nummers uit de 70s of begin 80s. Die zijn bijzonder populair in de middel op de roadshow. Daarom gooi je zo vaak en zo lekker. Lekker gevarieerd is niet verkeerd. En zo heel af en toe een 90s. Jongens, wat is het leuk. Lekker, funky. Dat was het. Een Fantastic Voyage van Lakeside. Tot zover en niet verder. Tijd voor de Limburgse Fly. Hè? Die heb ik meegemaakt.

0: De 6 mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. 4 van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisteren uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met aanvallen. De VS raakte militaire doelen in de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse basissen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In het noordoosten van Duitsland zijn voor de 2e nacht op rij mensen geëvacueerd door een grote brand op een voormalig militair oefenterrein. Daar zit in de bodem nog niet ontplofte munitie. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. 2 dorpen zijn ontruimd omdat ze dreigen te worden ingesloten door brandend dennenbos. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. 5 jaar geleden werd hij ontdekt op privégrond bij een ranch in de Amerikaanse staat South Dakota. Het dino-skelet is meer dan 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. In het zuidoosten is een onweer mogelijk. Ook de volgende dagen zomers weer met veel zon en temperaturen tot 31 graden morgen en nog hooguit 23 graden op zaterdag.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
3: En wij

Peter Koelewijn en de Rockets draaiden we. Angeline, mijn blonde seksmachine. Woensdag 15 juli, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory. Vanuit Pajottenham Galmaar zitten we. Neem je mee tot 1 uur met La Bouche en Be My.

0: We draaiden de boy George, de man die deel maakt van Culture Club. We draaiden Everything I Own. We gaan richting reclame hier in ons programma op deze zonnige woensdag, mag je wel zeggen, hè? Met deze van Depeche Mode.
1: Who was here last night then? And you'll know what this one is then.

0: very nice indeed.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.
6: Chop, chop, chop, chop, chop, chop.

Deze twee dames ken je nog wel van Respectable. We draaiden Mel en Kim en Showing Arts. En dit zijn de geluiden van Jeff Benny en de Master Mixers. Hè? En Swing the Moods.

Is een van de mooie singles van Frank Sinatra, My Way. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met een singletrack uit de cinemafilm Grease van Olivia Newton-John en John Travolta. En dan draaien we nog net voor reclame Sandy met One Life. Jullie zijn massaal aan het luisteren naar het programma Aan Tafel met Tony van Beveren. En dat doet me trouwens heel veel plezier. Goedemorgen allemaal.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedemorgen.

Was er eentje van Tony Bas en Gina Lololo Brigitta hier op de radio. Aha, maar blijven ze maar doordraaien. Ken je deze? Fats Domino en de Blueberry Hill.

was nog een bekende plaat van Marguerite Hermans, een dame die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Als ik de klok bekijk hier in de studio en mijn playlist op deze zonnige woensdag 15 juli, gaan we richting reclame. Gaan we doen met deze hele grote hit van ABBA, Dancing Queen.

Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis nadat gisteravond een bijtend gif ontsnapte uit een container in de Antwerpse haven. Een van de slachtoffers ligt op de afdeling intensieve zorgen. De anderen moeten nog even blijven voor observatie, omdat het gif ook later nog reacties kan uitlokken. In de haven wordt de lekkende container intussen van het schip gehaald. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. In het centrum van Gent is afgelopen nacht brand uitgebroken in een kraakpand. Niemand raakte gewond. Het

0: gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. Een aanpalend huis is onbewoonbaar verklaard. Zo'n 200 gasten van een hotel uit de omgeving en enkele buurtbewoners moesten even hun huis of hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw Russische schepen in de Zwarte Zee aangevallen met drones. 20 schepen werden geraakt. Het gaat vooral om olietankers. Volgens Oekraïnse media wil Kiev zo de bevoorrading van de Krim bemoeilijken. Het Schiereiland krijgt langs die route wapens en brandstof aangevoerd. De vaarroute is ook belangrijk voor de graanexport. Rusland zou daarom bekijken of het die transporten kan omleiden. Een team uit ons land gaat naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden in de buurt van Parijs. Tot nog toe is al meer dan 2000 hectare natuurgebied vernield. De ploeg zal zich vooral toeleggen op de dieren in het getroffen gebied. De hulpverleners zullen hen in veiligheid brengen, opvangen en verzorgen. Het is zonnig en zeer warm met maxima tot 31 graden in het binnenland. Aan zee zijn de temperaturen wat aangenamer. Op het strand wordt het zo'n 23 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 30 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Tony van Beveren.

was ook een Spaanse plaat van Julio Iglesias, Manuela. Woensdag 15 juli, iets over 12 uur geworden. Goedemiddag allemaal. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Ik neem je mee tot 1 uur, tot aan Katrien Verheij met Viva la France. Het is zomer op de radio, daar hoort ook zomerse muziek bij. Safridio, play it alone.

was ook een van de grootste successen van Pommelien, Thijs en Atlas. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. De beste muziek, je hoort enkel hier bij ons. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen. Dat is er eentje van Bonnie Tyler.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Radio Memory. Goedemiddag.

Alles voor u, geen mooie platen draaien op deze woensdag 15 juli. Dan zou ik het niet weten wat we hier komen doen hier in Pajottenheim-Galmaarden. We draaien er eentje van Freddy Fender. En dat is ook een grote hit in de tijd, hè. Amanda Leer en Follow Me.

De man die je nog kent van I'm on Fire en Born in the USA. We draaiden Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. En dat is origineel een hele mooie plaat, hè? Orchestral Moves in the Dark, of beter gekend OMD. We draaien Analog Gay hier op deze tropische woensdagmiddag. 29 graden hier in de studio's van Memory Radio.

Een dame die over een paar weken te gast was in de studio op zondagmorgen in het programma U Vraagt We Draaien tussen 10 en 12. We draaien de nieuwe single van Silke en Laat de Liefde Winnen. En over U Vraagt Wij Draaien gesproken, nu zondag aanstaande tussen 10 en 12 verwachten we de enige echte Yves Segers in de studio. De man die je nog kent van Waar Zijn Die Handjes, hè? We gaan richting reclame met deze Franstalige plaat op de radio. Straks meer Franstalige platen na 1 uur met Katrien Verheijen.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.
0: De

0: mooiste droom.
1: Was de nieuwe single van Willy Sommers. De eerste keer ons programma aan tafel met Tony van Bever op deze woensdag 15 juli loopt stilzaam ten einde. Want ook onze volgende collega is hier al toegekomen. Onze collega Katrien Verheijen. Zij is er straks bij tussen 13 en 15 uur met de bus vol luisteraars Franstaligen wel, hè. In Viva la France. Dat is een zomerhit een paar jaar terug in de tijd. De Poco Loco Gang en Poco Loco.

Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis nadat gisteravond een bijtend gif ontsnapte uit een container in de Antwerpse haven. Een van de slachtoffers ligt op de afdeling intensieve zorgen. De anderen moeten nog even blijven voor observatie, omdat het gif ook later nog reacties kan uitlokken. In de haven wordt de lekkende container intussen van het schip gehaald. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. In het centrum van Gent is afgelopen nacht brand uitgebroken in een kraakpand. Niemand raakte gewond. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. Een aanpalend huis is onbewoonbaar verklaard. Zo'n 200 gasten van een hotel uit de omgeving en enkele buurtbewoners moesten even hun huis of hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan

0: Zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw Russische schepen in de Zwarte Zee aangevallen met drones. 20 schepen werden geraakt. Het gaat vooral om olietankers. Volgens Oekraïnse media wil Kiev zo de bevoorrading van de Krim bemoeilijken. Het Schiereiland krijgt langs die route wapens en brandstof aangevoerd. De vaarroute is ook belangrijk voor de graanexport. Rusland zou daarom bekijken of het die transporten kan omleiden. Een team uit ons land gaat naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden in de buurt van Parijs. Tot nog toe is al meer dan 2000 hectare natuurgebied vernield. De ploeg zal zich vooral toeleggen op de dieren in het getroffen gebied. De hulpverleners zullen hen in veiligheid brengen, opvangen en verzorgen. Het is zonnig en zeer warm met maxima tot 31 graden in het binnenland. Aan zee zijn de temperaturen wat aangenamer. Op het strand wordt het zo'n 23 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Для здоров'я.
1: Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis nadat gisteravond een bijtend gif ontsnapte uit een container in de Antwerpse haven. Een van de slachtoffers ligt op de afdeling intensieve zorgen. De anderen moeten nog even blijven voor observatie, omdat het gif ook later nog reacties kan uitlokken. In de haven wordt de lekkende container intussen van het schip gehaald. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. In het centrum van Gent is afgelopen nacht brand uitgebroken in een kraakpand. Niemand raakte gewond. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. Een aanpalend huis is onbewoonbaar verklaard. Zo'n 200 gasten van een hotel uit de omgeving en enkele buurtbewoners moesten even hun huis of hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw Russische schepen in de Zwarte Zee aangevallen met drones. 20 schepen werden geraakt. Het gaat vooral om olietankers. Volgens Oekraïnse media wil Kiev zo de bevoorrading van de Krim bemoeilijken. Het Schiereiland krijgt langs die route wapens en brandstof aan.

0: aangevoerd. De vaarroute is ook belangrijk voor de graanexport. Rusland zou daarom bekijken of het die transporten kan omleiden. Een team uit ons land gaat naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden in de buurt van Parijs. Tot nog toe is al meer dan 2000 hectare natuurgebied vernield. De ploeg zal zich vooral toeleggen op de dieren in het getroffen gebied. De hulpverleners zullen hen in veiligheid brengen, opvangen en verzorgen. Het is zonnig en zeer warm met maxima tot 31 graden in het binnenland. Aan zee zijn de temperaturen wat aangenamer. Op het strand wordt het zo'n 23 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me

0: kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Ik stond voor de rechter, die zei: Bobbejaan, vertel me de zuivere waarheid. Hier staat, je was dronken, en ik zei: dat kan. Ik

In Bilsen-Hoeselt is een jongetje van 3 overleden na een tragisch ongeval. De kleuter zat achterop de fiets bij zijn vader, een man van 36, toen een auto hen aanreed. Het kind is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later gestorven. De automobilist moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het drama kon gebeuren. Vicepremier en federaal minister van Begroting Van Petegem van CD&V vindt dat het systeem van de flexijobs ontspoort en dat beperkingen nodig zijn. Hij vraagt minister van Financiën Jan Bon te bekijken of de regering die flexijobs niet beter reserveert voor wie voltijds werkt. De regering heeft het systeem pas nog op 1 juli zelf uitgebreid naar alle sectoren. Van Petegem zegt nu dat de nieuwe regeling mensen aanzet om maar 4/5 te werken en dan aan te vullen met een flexijob. Op zo'n job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. In Menen in West-Vlaanderen heeft de Franse politie 2 verdachten gearresteerd van de brutale overval op een juwelier in het naburige Lauwe gisteravond. De zaakvoerster is bij de overval gewond geraakt. De opgepakte mannen zijn 2 Franse dertigers. In de vluchtauto lag ook een deel van de buit. De auto die ze gebruikten bij de roof was eerder uitgebrand teruggevonden. Wellicht wachtte een handlanger de daders op met een andere wagen. Van de derde overvaller is nog geen spoor. De prijs van diesel gaat vanaf morgen weer fix de hoogte in. Je betaalt dan aan de pomp €2,14 per liter, een stijging van meer dan 10 cent per liter. Diesel komt zo weer op het hoogste prijsniveau in bijna 2 maanden tijd. Ook voor stookolie komt er vanaf donderdag ruim 5 cent per liter bij. Rode duivel Thomas Meunier zet zijn carrière verder in Engeland. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij het Franse Rijssel afliep. De rechtsback tekent nu voor 2 seizoenen bij Sunderland in de Premier League. De club eindigde vorig seizoen 7e en mag aantreden in de Europa League. Meunier is 34. Tropisch warm tot 31 graden. Enkel aan zee houdt het kwik het bij 25.

0: graden. Er zijn hier en daar wat stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon volop.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek hoor je hier.

0: stoppen, daar denken we nog niet aan. Integendeel, we zijn maar pas begonnen. Jawel, fijn dat je luistert. Dit is Muzikatief. Het programma boordevol hits uit de jaren 60, 70 en 80. En ook onze 2-in-1 hit en als nummer 1 hit vet met Paul.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Ja, ooit zat hij nog bij de formatie Blind Faith, de Spencer Davis Group en Traffic. En ja, dan heb ik het natuurlijk over Steve Winwood. Hè. Wel, we keren terug naar 1984. Hier is hij met zijn Valerie.

ongetwijfeld hun grootste hit. Hè. We zaten nog eens in 1967. De jongens van Them en Gloria. Dat was trouwens de opvolger van die andere grote hit. It's All Over Now, Baby Blue. Ik weet niet of je die nog kunt herinneren.

JJ The Americas, ze waren heel populair in de jaren 60. In 1964 trouwens brachten ze dit nummer uit. Maar het werd bij ons eigenlijk maar pas in 1980 een hele grote hit. Toen het nummer nog eens opnieuw uitgebracht werd. Omdat het gebruikt werd in een commercial. Gebeurde wel vaker trouwens dat sommige nummers een tweede leven kregen. En dan een gigantische hit werden. Over hits gesproken trouwens. Dit zijn Daryl Hall en John Oates, The Rich Girl.

Ondertussen zijn we aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. Daarvoor keren we terug naar 1965. Want toen scoorde Gloria Jones een hele grote hit met Tainted Love. En dan gaat er waarschijnlijk wel al een belletje rinkelen. Jawel, in 1981 was het een gigantische hit voor Mark Almond en zijn song.

John Cougar Mellencamp had soms last van een identiteitscrisis. Hij begon zijn carrière als Johnny Cougar. Later gebruikte hij de naam John Cooper Mellencamp. En vanaf 1991 was het weer zijn eigen geboortenaam. Zo zie je maar. Trouwens, dit was een van zijn eerste grote hits. Die scoorde als John Cougar. Jawel, Jack en Diane. We zaten nog eens in 1982. Nu terug naar de jaren 60. Doe met Tom Jones.

0: Het is een nummer met een heel hoog zeezendergehalte, heb ik altijd gevonden. Earth and Fire, niet te verwarren met Earth, Wind and Fire. De groep rond Philip Bailey en Maurice White. Deze kwamen uit Nederland. De groep rond Judy Kaagman destijds. En Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: We zaten nog eens in de jaren 80 hè, met Patti LaBelle en Release. Ondertussen hebben we het gezelschap gekregen van Paul Peerlings. Het is weer tijd voor een nummer 1 hitfeit. En hij heeft het vandaag over The Village People.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: The Village People is een Amerikaanse discogroep die voortkomt uit de gay discotheken uit New York. Hun naam ontlenen ze aan de New Yorkse wijk Greenwich Village. The Village People heeft veel te danken aan hun opvallende tv-optredens toen, waarbij ze zich verkleden in cowboy, indiaan, bouwvakker en andere tippetjes. YMCA is hun eerste single die zowat overal ter wereld aan de top komt. De opvolger in de Navy zou eveneens een nummer 1 hit worden.

0: Ik moet jullie iets bekennen. Ik ben altijd wel een grote fan geweest van Jeff Lynne en de bende. ILO, The Electric Light Orchestra. Ja, ze maakten zo van die lekkere bombastische rockmuziek. Hè? Wel, dit was nog eens Mr. Blue Sky. Daarmee zaten we in 1978 alweer.
1: Muzikatief.

vanuit een muzikale familie, hè? Dus het kon niet anders eigenlijk dat ze ook in de muziekbusiness zou stappen. Dat deed ze voor het eerst in 1982. Toen dus scoorde ze een gigantische hit met deze Kids in America. Haar vader was die wereldberoemde Marty Wilde, weet je nog wel. Alhoewel, zo wereldberoemd was hij ook niet, hè?

0: In Bilzen-Hoeselt is een jongetje van 3 overleden na een tragisch ongeval. De kleuter zat achterop de fiets bij zijn vader, een man van 36, toen een auto hen aanreed. Het kind is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later gestorven. De automobilist moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het drama kon gebeuren. Vicepremier en federaal minister van Begroting Van Petegem van CD&V vindt dat het systeem van de flexijobs ontspoort en dat beperkingen nodig zijn. Hij vraagt minister van Financiën Jan Bon te bekijken of de regering die flexijobs niet beter reserveert voor wie voltijds werkt. De regering heeft het systeem pas nog op 1 juli zelf uitgebreid naar alle sectoren. Van Petegem zegt nu dat de nieuwe regeling mensen aanzet om maar 4/5 te werken en dan aan te vullen met een flexijob. Op zo'n job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. In Menen in West-Vlaanderen heeft de Franse politie 2 verdachten gearresteerd van de brutale overval op een juwelier in het naburige Lauwe gisteravond. De zaakvoerster is bij de overval gewond geraakt. De opgepakte mannen zijn 2 Franse dertigers. In de vluchtauto lag ook een deel van de buit. De auto die ze gebruikten bij de roof was eerder uitgebrand teruggevonden. Wellicht wachtte een handlanger de daders op met een andere wagen. De prijs van diesel gaat vanaf morgen weer fix de hoogte in. Je betaalt dan aan de pomp €2,14 per liter, een stijging van meer dan 10 cent per liter. Diesel komt zo weer op het hoogste prijsniveau in bijna 2 maanden tijd. Ook voor stookolie komt er vanaf donderdag ruim 5 cent per liter bij. Rode duivel Thomas Meunier zet zijn carrière verder in Engeland. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij het Franse Rijssel afliep. De rechtsback tekent nu voor 2 seizoenen bij Sunderland in de Premier League. De club eindigde vorig seizoen 7e en mag aantreden in de Europa League. Meunier is 34. Tropisch warm tot 31 graden. Enkel aan zee houdt het kwik het bij 25 graden. Er zijn hier en daar wat stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon volop.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.

0: een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

Ook een plaatje om spontaan happy van te worden. Deze Ace of Base en Beautiful Life. Voor sommigen, de echte zonnekloppers, is dit fantastisch om te kunnen genieten van dat weer. Voor anderen toch wel ietsje minder, zoals in mijn geval. Maar we worstelen er ons wel door. En het gaat geen enkel probleem zijn met deze twee komende uren van deze driver's seat. Ik heb Living Color met Solace of You. En Robin Gibb ook eventjes alleen. Moet ook wel zeker kunnen met deze Juliet. Goedenamiddag.

Two Brothers on the Fourth Floor. Ja, als je dan als broers op een bepaald verdiep woont en je weet niet hoe je jouw naam juist moet, ja, voor je artiestennaam wil laten klinken, ja, dan kies je maar voor iets speciaals. Never Alone dus hier in deze Driver's Seat bij Radio Memory. En ondertussen heb ik ook nog eens Billy Joel klaargezet met deze Tell Her About It. Ook weer iets om spontaan goed lachs van te worden.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker. Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en...

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Van Plettings. Radio Memory.
3: Goedemiddag.

zit er ook wel de typische muziek in, hè, van CC Music Factory. Dat is echt, ja, die typische klanken, ritmes, komt altijd wel heel duidelijk terug. Ook met deze Here We Go in deze driver's seat. Straks heb ik jazz klaarstaan, maar ook Kajagoogoo. Die mag ook nog even langskomen met veel plezier trouwens. Want deze is ook wel een hele mooie Ooh To Be Ah. En straks natuurlijk weer al een weetje na dus de plaat van jazz.

0: Jazz en Where Has All The Love Gone. Ja, je voelt natuurlijk die typische 90s vibes. Hier ook in deze driver's seat nog steeds bij Radio Memory. Ik heb een weetje aangaande zelfrijdende auto's hier bij ons in België. Daar kan je al raden over wat dat had gaan. Want in navolging van Nederland kregen zelfrijdende Tesla's op 10 juni de goedkeuring om te worden gebruikt op alle Belgische wegen. Onze noorderburen hadden zich zomaar even anderhalf jaar lang voorbereid, goed voor 1,8 miljoen kilometers aan testen op Europese wegen. In Vlaanderen, raar maar waar, ging het sneller. De tests gingen pas op 26 mei van start en was in totaal maar 5000 kilometer. Volgens het groot orakel, onze mobiliteitsminister Annick de Ridder, was dat dus blijkbaar voldoende. Dankzij Nederland moesten we niet vanaf nul beginnen, zei ze. De Vlaamse tests konden zich beperken tot de verschillen in de wegennet en de wegcode. De Ridder zei toen dat ze een advies heeft kunnen volgen voor haar besluit, maar dat advies van het departement Mobiliteit en Openbare Werken is juist opvallend kritisch, zo blijkt. Het wijst op de zeer beperkte testruns waarbij bepaalde scenario's niet werden getest, waaronder de veiligheid van het systeem niet afdoende kan worden aangetoond. Ook bleken tijdens die test dat het systeem herhaaldelijk moeilijkheden ondervindt bij het interpreteren van verkeersborden, onderborden, wegmarkeringen en zelfs bepaalde infrastructuurelementen zoals spoorwegovergangen. En zo zie je maar dat het dus nog altijd die FSD voor Tesla hier in België nog niet veilig is. Maar ja, volgens mevrouw Annick de Ridder, die tegenwoordig ze meer en meer ziet vliegen, was het dus blijkbaar wel voldoende. In ieder geval, als ik een Tesla zie rijden, ik hou toch voldoende mijn afstand. Het is maar dat ik het even wil meegeven. En nu heb ik Joan Osborne met haar one-hit wonder. One of Us.
1: De beste muziek hoor je hier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Zo ook nog eens The Boys van Wham met Blue Armed with Love. Ja, wij zijn inderdaad ook sterk bewapend met de liefde voor toffe muziek. Ook hier in het einde van het eerste deel van deze Driver's Seat. Straks mag je dus deel 2 verwachten met onder andere de weerkaarten. Nog heel wat leuke hits. Ik heb voor 5 uur ook nog Simply Red met Holding Back the Years. En deze van de Four Tops. En dat is een duidelijke boodschap. Loop nog niet weg. Don't walk away. Tot straks.

0: In Bilsen-Hoeselt is een jongetje van 3 overleden na een tragisch ongeval. De kleuter zat achterop de fiets bij zijn vader, een man van 36, toen een auto hen aanreed. Het kind is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later gestorven. De automobilist moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het drama kon gebeuren. Vicepremier en federaal minister van Begroting Van Petegem van CD&V vindt dat het systeem van de flexijobs ontspoort en dat beperkingen nodig zijn. Hij vraagt minister van Financiën Jan Bon te bekijken of de regering die flexijobs niet beter reserveert voor wie voltijds werkt. De regering heeft het systeem pas nog op 1 juli zelf uitgebreid naar alle sectoren. Van Petegem zegt nu dat de nieuwe regeling mensen aanzet om maar 4/5 te werken en dan aan te vullen met een flexijob. Op zo'n job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. In Menen in West-Vlaanderen heeft de Franse politie 2 verdachten gearresteerd van de brutale overval op een juwelier in het naburige Lauwe gisteravond. De zaakvoerster is bij de overval gewond geraakt. De opgepakte mannen zijn 2 Franse dertigers. In de vluchtauto lag ook een deel van de buit. De auto die ze gebruikten bij de roof was eerder uitgebrand teruggevonden. Wellicht wachtte een handlanger de daders op met een andere wagen. De prijs van diesel gaat vanaf morgen weer fix de hoogte in. Je betaalt dan aan de pomp €2,14 per liter, een stijging van meer dan 10 cent per liter. Diesel komt zo weer op het hoogste prijsniveau in bijna 2 maanden tijd. Ook voor stookolie komt er vanaf donderdag ruim 5 cent per liter bij. Rode duivel Thomas Meunier zet zijn carrière verder in Engeland. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij het Franse Rijssel afliep. De rechtsback tekent nu voor 2 seizoenen bij Sunderland in de Premier League. De club eindigde vorig seizoen 7e en mag aantreden in de Europa League. Meunier is 34. Tropisch warm tot 31 graden. Enkel aan zee houdt het kwik het bij 25 graden. Er zijn hier en daar wat stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon volop.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus.

0: Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.

En zoals een zekere Jan Bosman van een ander radiostation, die is ook enorm gepassioneerd door ABBA. En daar hoor ik natuurlijk ook ten volle bij met deze Take a Chance on Me. En daarmee beginnen we deel 2 van deze Driver's Seat op deze woensdag 15 juli. Met straks Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ja, kijk maar tegenwoordig, hè. LL Cool J featuring Boyz II Men met Hey Lover. En deze Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings. Radio Memory.
5: Goeie avond.

Hartje, dat is natuurlijk niet echt heel leuk. Hè? Yes, an owner of a lonely heart hier in deze driver's seat. Terwijl ik ondertussen de weerkaarten er al aan het bijhalen ben. Ben wel benieuwd wat het de komende dagen gaat worden. Mogen we een beetje regen verwachten of niet? Het komt eraan na Ludlectric en ook deze Four Nam Bland. Dat is ook weer zo een van die ja, one-hit wonders. Hè. Je kan het ook niet anders noemen. Het is een hit geweest. En daarna werd het weer al heel stil. Four Nam Bland met What's Up.

Lucy Electric en Maidgen hier in deze driver's seat. En nu misschien iets wat heel veel mensen op wachten. Vanavond verloopt het rustig en zacht met minima van plaatselijk 14 tot 20 graden. En die 20 graden is vooral in de grote steden. Morgen kunnen lage wolkenvelden aan het begin van de dag de kuststreek en het westen van het land gaan bedekken. Daarna wordt het opnieuw warm en zonnig met maxima tussen 25 en 32 graden. In de namiddag ontstaan er plaatselijk wel enkele onweersbuien, maar dat vooral ten zuiden van Samber en Maas. Vrijdag blijft het zonnig aan zee. Elders wisselen zon en wolken elkaar af met kans op enkele buien die misschien ook onweerachtig kunnen zijn. De kans hierop is het grootst over het zuiden en het oosten van het land. In Vlaanderen blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt ook ietsje minder warm met maxima van 20 tot lokaal 30 graden in de Kempen. Zaterdag zal de dag mogelijk met wat lage bewolking starten. In de loop van de dag lossen deze grotendeels op en het blijft dus ook weer al droog. Het is wel ietsje koeler met maxima tussen 19 en 25 graden. Zondag gedeeltelijk bewolkt met de meeste zon die aan de zee zal te zien zijn. Tegen de late namiddag of avond wordt het wel overal vrij zonnig en aangename temperaturen. Het wordt zo'n 22 graden. Dat is fantastisch. En maandag zal het dus ook met hetzelfde weerbeeld zijn. Ook wat bewolking en dus temperaturen 22 à 23 graden. Dat is fantastisch. Dat kijk ik met veel plezier naar uit. En ook misschien naar deze Rick Astley, whenever you need somebody.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

De gouden jaren van Hathaway met What is Love? Wat is liefde? Is het iets chemisch of is het iets meer? Ja, ik weet wel dat het veel meer zal zijn dan dit. En ja, het is ook ondertussen wel stilletjes aan 6 uur aan het worden hier bij Radio Memory. Dat betekent dat ik ga mogen opkrassen. Maar ik ga dat wel doen met Spandau Ballet, straks met Fight for Ourselves. En nu eventjes de bomen ingaan met van liaan naar liaan proberen te springen. En ondertussen een beetje Tarzan nadoen. Hier is Baltimora met Tarzan Boy. Tot de volgende.

0: beste muziek hoor je hier.
1: Kijk, dus we gaan dat ook proberen te doen. Oké, een hele goede avond hier bij Radio Memory. En we hebben aan de andere kant is ons schilder, want ik ga vandaag de techniek verzorgen. En ze heeft een gast meegebracht.
2: Ja, inderdaad. Vandaag zijn welkom. We zijn vandaag woensdag, de 16e.
1: Dat klopt.
2: 15 juli 2015. 2026. Oh. Man. Ja, de 15e. Ik was van mij door. Ik bezien nu en denk ik van... We hebben vandaag een belangrijke gast hier in de studio. Dat is onze Frank van Damme. En we gaan straks een beetje vertellen over jouw nieuwe stunt. Hè? Want het is eigenlijk wel een beetje een stunt. Hè?
3: Het is toch een eer voor mij.
2: Een eer voor jou, ja. Inderdaad. We gaan eerst een plaatje draaien. Misschien Meteor en Nachtregen. En daarna gaan we het hebben over jou.
3: Alsjeblieft.
2: Hit.

0: zo. We gaan een beetje babbelen. Misschien de muziek, achtergrond. Ja, stiller. Goed. Frank, eerst en vooral welkom in de studio's van Radio Memory, want hier ben jij nog niet geweest.
1: Ja, jawel, ik heb er wel
0: geweest. Ja, in Herne, hè? Maar niet hier, hè?
1: Jawel, ik heb er geen wel geweest.
0: Hier?
1: Ja, ja, het zou wel zijn.
0: Ah,
1: en dus, dat was hier met Jonathan, was dat hier. En Jordi moest ook nog komen. En ik
0: weet maar is dat, was dat niet met dingen, met Jeremy? Toen ik in het ziekenhuis lag.
1: Nee, wacht eens, ik denk het niet. Nee,
0: dat was in Herne.
1: En met Karin en al. Karin was er ook, Karin Meegaan.
0: Ja, maar dat was...
1: Ja, dat was wel,
0: jij, ja. Kijk, voilà.
1: Ik ben blij dat ik er weer ben. Dus,
0: voilà, is dat. Wij zijn ook content als we jou zien. En er is iets gebeurd. Iets eigenlijk een beetje een speciaal geval. Ja. Want...
1: Speciaal geval, ja.
0: Ja, het was een beetje speciaal. Out of the blue hebben ze aan jou een vraag gesteld.
1: Ze hebben aan mij de vraag gesteld. Frank, wilde jij het liedje uitbrengen, het officiële huldelied van Lucien van Impe?
0: Ja, want dat is van het jaar 50 jaar geleden, ja, dat hij
1: dus,
0: de hele trui
1: op 18,
0: had.
1: Op 18, nu 18 juli, nu zaterdag.
0: Ja?
1: 18 juli is de dag op dag dat Lucien van Impe de koers gewonnen heeft. De molkenstrui, de gele trui. En dat wordt bij ons in Erpenmeren, ik ben van Erpenmeren.
0: Ja?
1: En bij ons in het centrum wordt dat op die dag wordt dat gevierd.
0: Ja, ik heb dat gezien, want er zijn ook een tal van artiesten. Maar jullie officiële, want Lucia zal daar ook zijn.
1: Ja,
0: de officiële voorstelling gebeurt om 17 uur.
1: Kwart voor vijf gebeurt het. Het is vanaf 2 uur is het er al het een en het ander te doen.
0: Ah, en wat is er allemaal te doen? Hoe mag ik een gratis reclame maken, zeg?
1: Wat is er allemaal te doen? Ze doen een stoet. Ze gaan dan een stoet doen.
0: Ja.
1: Dus ze wilden meegaan met die stoet. Dat mag, maar dan moeten inschrijven via de gemeente.
0: Ja.
1: Dus allemaal officieel dat gebeurt. Kinderanimatie is daar ook, gebeurt daar ook. Allee, een beetje van alles. De Raymond van Troenwoud die komt optreden.
0: Aha.
1: Er zijn er nog een paar, maar die zijn niet zo bekend als onze Raymond.
0: Maar jij gaat ook jouw nummer dan live brengen, hè?
1: Ik ga mijn nummer dan ook live brengen, ja. Terwijl dat Lucien daar in het panel zit.
0: Kende jij Lucien voor die?
1: Ik ken hem zelfs van vroeger. Ik kan zijn zoon Bart kan ik zelfs beter. Want vroeger, daar in het dorp in Erpenmeren, is daar een rondpunt nu waar Lucien met zijn fiets daarop staat.
0: Mm-hmm.
1: We hebben samen altijd gespeeld. Ik was 9 jaar, hij was een jaar of 8 zat hij geweest, denk ik. Ik heb daar nog foto's zelfs van en dingen filmen van die stoet en van omdat we samen aan het spelen waren met een Barnaf. Dus, ja.
0: Allee, vooruit.
1: Dus het was een blij weerziens dat we elkaar nog een keer zien hebben. Dus.
0: Mm-hmm. Ja, want ik heb gehoord dat er verschillende inzendingen waren. Jij bent er uitgekozen terwijl je niet ingeschreven had?
1: Een verhaal klopt zeker. Dat zijn twee mensen, Danny van Passel en Eddy van Passel. Dat zijn mensen van de Limburg. Die zitten, die kunnen die koers, die zitten daarin. Want die is Eddy Merks, die komt dagelijks bij hem thuis. En die komt in contact met Eddy Merks. Van hallo Eddy en dat en zo.
0: En
1: jij
0: hebt die Merks niet meegebracht?
1: Nee, ik heb Lucien van Impe. Ik ben van Lucien van Impe.
0: Ja, maar kun je zo die Merks een keer niet bij ons krijgen?
1: Moeilijk. Nu met zijn situatie, hij is ook niet al te goed. Die mannen hebben mij gecontracteerd en gevraagd, kijk Frank, wilde jij dat nummer komen inzingen? We hebben een nummer en ze hebben mij dat dan doorgestuurd. En ik heb dat met twee handen volledig aangenomen. Ja.
0: Als ik het begrijp, heb jij niet zelf de tekst geschreven?
1: Nee, de tekst is ook door Van Passel, die Van Passel en Danny Van Passel geschreven.
0: Ja.
1: Dat zijn twee mensen, die zijn de kanten van Leuven, zijn die mannen.
0: Ja.
1: Die hebben ook zelfs een contract gehad met Michael Jackson in der tijd.
0: Wow.
1: Ja, als je dat opzoekt, dat is vrij ingewikkeld geweest. En ze hebben dat dus... ze hebben dat dus gewonnen of iets, dus dat was nog het een en het ander gedoe. Dus, ja, dat zijn echt professionele mensen die dat...
0: Zou je denken, als we eerst een keer naar jouw liedje luisteren, want dan hebben we toch al een... ik ken het ondertussen, ik heb het al een paar keer gedraaid, maar we gaan er toch een keer officieel naar luisteren. En het wordt ook onze nieuwe hitschijf van de week. Ja. Dus de mensen gaan om de twee uur gaan horen.
1: Wat een korreu.
2: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
3: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een korreu. Het officiële huldelied van Lucien van Impe.

0: Oei, hij is zijn neus afgesneden. Dat was rap. Ik moet die ook koptelefoon opzetten, stond hij. Anders hoorde hij niet dat de plaat nog niet af was. We gaan ze straks nog een keer draaien. Amai, wat een heel tof liedje. Ambiance ook. Een beetje ambiance, jouw sfeer, hè?
1: Ja, ik vond dat mij direct goed lag. En ik vind het een topnummer.
0: Ja, inderdaad. En wat een eer dat ze dat aan jou vragen.
1: Ja, zeker en vast. Ja, de mensen die wouden dat, zelfs het nummer, dingen, hoe noem je dat weer? Gary Hegger. Ging dat normaal uitbrengen, of weet dat? En de mannen hebben gezegd, nee, we gaan iemand van Erpenmeer ook nemen. Want het is uitstaande Lucien van Impen van Meren, en ik ben van hem van Meren. Mm-hmm. En zo zijn die mannen op mij gekomen, mij een beetje gevolgd op Facebook, en ze hadden gezegd, dat ziet er daar ook nog als een krak uit.
0: We maar gaan een krak, wij volgen jou ook op de voeten, dat weet je ook.
1: Ja, zeker en vast.
0: Vandaar dat wij ook nog een beetje andere muziek van jou gaan draaien vandaag, terwijl dat je nu hier een keer geraakt bent. Maar ik wil de mensen allemaal oproepen om zeker te gaan nu zaterdag.
1: Nu zaterdag. Iedereen is welkom. Het is in open lucht. Het is buiten, vanaf 2 uur begint dat daar. En als de mensen die willen komen, volledig in het geel.
0: Of in de wit met bolletjes.
1: Of wit met rode bolletjes. Hè. Ja. Dat is lekker onze Lucianovit.
0: We moeten dat gaan zoeken, een gele trui, zeg.
1: Of een witte, en rode bolletjes opkleuren. Hè.
0: Dat kan ook. Ja. Wie weet. Ik kan een keer zoeken. En anders zal het zonder bolletjes zijn. Zeg Frank, even over jouw carrière. Want wij volgen je nu al enkele jaren, mag ik wel zeggen. Maar jij wordt er precies jonger op.
1: Is het waar?
0: Ja.
1: Ik weet dat.
0: Jouw muziek ook. Waar haal je die dynamiek om die optredens, want je bent niet iemand die stil op het podium staat.
1: Nee, zeker. Vast niet. Maar ik voel me nog redelijk goed, dus ik probeer een beetje bij de jeugd als een dan niet, maar ik voel me goed in mijn vel en dat is misschien, ik sport nog soms ook een beetje.
0: Ja, ah ja, toch.
1: Dus ja,
0: ik dacht
1: vast.
0: Al dat je fitnessfreak bent.
1: Ja, meestal een beetje gaan lopen of iets natuurlijk.
0: Gaan
1: lopen of met de fiets gaan rijden of iets dat. Natuurlijk is het altijd goed voor je conditie. Hè. Dat is
0: inderdaad
1: heel belangrijk natuurlijk. Hè.
0: Want anders zou je het niet doen. Hè?
1: Zeker en vast niet.
0: We hebben jou al bezig gezien. En ik denk dat Sonzi een plaatje klaargezet heeft die goed is van jou, waar we al veel hebben opgedanst.
1: Onze je mag Sophia. Zelf. Onze Sophia.
0: Is het Sophia?
1: Sophia.
0: Sophia.
1: Sophia.
0: Sophia. We gaan ze starten.
1: Ja, prachtig.

0: Ja, we zijn hier nog een beetje met de techniek bezig. Het is nog een beetje wennen allemaal. Hè. Het was Sofia.
1: Sofia.
0: Van Frank van Damme. Ja, als hij het zegt, zal het wel waar zijn. Trouwens, de mensen mogen al bellen, hè, naar jou, Frank.
1: Ja, ze mogen ze zeker bellen. Ik heb daar juist al iemand aan de lijn gehad voor een aanvraag van een nummertje. Dus ze mogen kiezen wat dan ze willen. Hè.
0: Ja, ja.
1: En dat moet per se niet van mij zijn. Hè. Dat mag iemand van mijn kopijken zijn.
0: Tuurlijk. Telefoonnummer staat bij jou.
1: Ah, hier is het telefoon. De telefoonnummer is 0266 99 660.
0: Dat is een hele gemakkelijke. Of heb je een vraagje voor Frank? Dat kan ook, dat mag allemaal. Ik heb ook een vraag voor jou. Wanneer komt jouw eigen nieuwe single eraan?
1: Dat weet ik zelf nog niet.
0: Dat weet je zelf nog?
1: Mijn eigen nieuwe single? Ik weet niet. Dat van Lucien van Impen, dan is er zo'n beetje tussen gesprongen.
0: Ja.
1: Want ik zat al daarvoor met een nieuwe single. En ja, ik moest deze met beide handen aanpakken. Dus het is een beetje haarwaard geworden. Dus ik
0: nog moet
1: er
0: even plannen.
1: Als een, voor de moment direct nog niet.
0: Oké.
1: Okay. We zeg ik. Dus ik ben niet alleen. We zijn met iets bezig. Maar dat zal in de toekomst. Mag er nog niks.
0: Je mag nog niks praten. Zeggen. Ja, dan moet je juist tegen mij zeggen. Nee. Ik mag niks zeggen. Ik heb zo... Is het iemand dat ik ken? Denk het wel.
1: Ik zeg niks. Ik zeg niks.
0: Ben er bijna zeker van. Kijk er naar uit, alleszins. Jij werkt ook nog, hè, Frank?
1: Ja, dus
0: even werk duidelijk
1: altijd,
0: voor de mensen.
1: Ik werk altijd fulltime. In Ballencentraal in Liedekerke. Ballen plus Liedekerke. En ik ben er nog altijd... ik ben er altijd blij dat ik dat doe. Dus,
0: hoeveel jaar werk je daar al?
1: Voor de moment zit ik op... ben al 35, 36 jaar al, denk ik.
0: Op dezelfde plaats?
1: Op dezelfde... dezelfde plaats niet. Dat is van de schoonzoon, is dat nu. Dat is overgenomen door zijn schoonpapa.
0: Ja.
1: Dat was vroeger in Nerenbodheim.
0: Mm-hmm.
1: En ben ik dan meegaan naar Liedekerke. En ondertussen zitten we al... Ja, het is al... Ik denk dat het 38 jaar al is.
0: Amai.
1: Op dit moment. Dus, ja.
0: Dat is...
1: En altijd lang, even plezierig.
0: Ja, want je hebt ook een hele drukke agenda met optredens.
1: Nu, voor de moment wel, is het een beetje een zotte kot.
0: Hoe hou je dat vol? Overdag werken, 's avonds optreden? Of is het alleen het weekend dat je optreedt? Nee,
1: weekend ook niet. Aan de vrijdag ook. De vrijdag of zelfs nog in een...
0: Oei.
1: Die embrommel is daar weer.
0: Ja, die embrommel gaan het tram dicht doen. Maar 's avonds ook?
1: Ja, ja, s'avonds of zowel in de week soms een keer of hier en daar een keer iets mee optreden of dat. Dus.
0: Ja.
1: Nee, dus ik zei het, ik voel mij goed in mijn vel en zolang dat blijft doen. En zolang het plezierig blijft, is belangrijk.
0: En wat ik moet eerlijk zeggen, ik wil ook een hele dikke duim geven aan jouw vrouw Dominique.
1: Ja, dat is natuurlijk.
0: Want jij staat, zoals ze bij ons zeggen, afgeborsteld op het podium. Ja.
1: Daarvoor is mijn vrouw ook achter ieder man staat een sterke vrouw. En ik heb zeker en vast een sterke vrouw.
0: Dat moet ik eerlijk zeggen. Jouw outfits die zijn altijd compleet af.
1: Dankzij mijn schatje.
0: Nee, en Dominique, ik ken ze ook heel goed. Het is een hele super toffe madame.
1: Dat is een brave.
0: En je hebt daar ook heel veel aan natuurlijk. Ja. Goed. Wij moeten nog een plaatje draaien. Het was gevraagd door Molly, denk ik. En welke hebben we klaarstaan? Ja, je mag ook spreken, hoor, Stonzi.
2: We gaan even meeluisteen naar de Pasadena's met Tribute.
0: Oké, voilà. Dan gaan we maar luisteren.
1: Voor een smolletje, nee, was het?
0: Ja. This room's a mama. Hit it!

0: De Pasadena's en Ride On. En we hebben eigenlijk van Volstonzi die een vraag heeft voor jou.
1: Ja, ik was zo iemand, ik ga vandaag de techniek mogen doen met Frank van Dam en Hilde, dus ik ga niet veel zeggen. Dat was eigenlijk mijn voorsteven. Maar hoe lang is het geleden dat Frank begonnen is met zingen?
2: Hoe lang is het geleden? Is dat een vraag naar mij?
1: Ja.
2: Is dat naar mij? Goh, hoe lang is dat geleden? Dat is heel lang geleden, hè? Ik ben in de tijd ben ik begost, als ik nog in de voetbal zat, bij Ter Joden was dat, SK Ter Joden. En SK Ter Joden, dat is, hoe lang is dat niet geleden? Dat kan gemakkelijk gewoon 25 jaar geleden zijn.
3: Waar en aan voetballen of zo?
2: In de voetbal was dat, hè. En dat was in een caféken bij Bea. Jij zult dat nog weten, zoals Tos, jij zult
1: dat
2: nog weten.
1: Ik heb dat nog geweten, ja.
2: Bij ons Bea, en zij was Lindsay en ik was Christophe.
3: Ah,
2: en ja, echt, altijd echt gebeurd. En dat was in de tijd nog met een disjockey was dat daar. En van bovenop de biljart.
3: Oh,
2: stond er maar een beetje. Ja. En zij was Lindsay en ik was Christophe. En na de voetbal, tot in de late uurtjes, was dat er altijd ambiance.
3: Ja, maar nu is het altijd ambiance. Dat kan ik mij een beetje voorstellen. En je hebt ook een pracht van een dochter, heb je me net verteld. En
2: ja,
3: twee prachtige
2: altijd,
3: kleinkindjes.
2: Ja. En twee superkindjes. Eentje van een dochtertje van 5 jaar, Amelie. En onze Matteo, 2 jaar geworden door onlangs.
3: Oh,
2: dus.
3: Mooi, hè? En een koningswens zeggen ze altijd, hè? Meisje en een jongen.
2: Ja, een koningswens, dat is eerst meisje en dan de jongen? Of omgekeerd niet?
3: Eerst de jongen en dan het meisje, want het maakt niet uit tussen jongen en een
2: meisje.
3: Ja,
2: dat zijn wel meisjes.
3: En jouw dochter noemt?
2: Kimberly van Damme.
3: Kimberly van Damme.
2: Die is ondertussen nu al schooljuffrouw.
3: Aha.
2: Ja, en ze moeten met de kindjes meegaan.
3: In Erpenmeer ook? Of is
2: Nee, waar is dat dan? In Kersken.
3: In Kersken.
1: In de Bekstro, denk ik.
2: Ja. Ja.
3: Goed, ik heb me ook laten wijsmaken dat je samen met je dochter een prachtig lied hebt opgenomen, ooit.
2: We hebben in de tijd een keer een liedje opgenomen, ja. Eentje van Zo Puur als Zo Puur kan liedje zijn. En dat was eentje van Paul de Leeuw met Adele. Op een tv-opname en ik vond dat een fantastisch nummerje.
3: Ja.
2: En we hebben dat samen een keer opgenomen en ik vind dat nog altijd een van de mooiste nummers.
3: We gaan er zo dadelijk naar luisteren. Maar jouw dochter heeft gekozen voor haar carrière als schooljuffrouw?
2: Ja, schooljuffrouw, natuurlijk geen gemakkelijke job, denk ik. De meesten zeggen van wel, het is niet omdat mijn dochter is, maar natuurlijk... In het begin zoveel werk dat ze moet doen en dan nog nadien, als ze thuis komt misschien.
3: Ik heb ook een jaar les gegeven, dus ik weet wat
2: het is.
3: Ik gaf Nederlands en Engels dus in de vijfde en zesde jaar in de gevorderde 17, 18 jaar.
2: Zij doet nu het eerste kleuterklasje, als ik niet mis ben, denk ik. Hm. En dan die twee kastaars daarbij. Dus,
3: ja, inderdaad, druk leven, hè?
2: Een druk leven, dus
3: allee, ja. Vooruit, dat is goed. Maar af en toe ga je wel een keer helpen, zeker?
2: De maandag ben ik thuis, hè. Maandag ben ik thuis en dan komen ze bij mij.
3: Is juist?
2: Allee, de naar school en de jongen.
3: En dan zeggen ze tegen jou opa of pp?
2: Nee, vaker. Ja, ik vind dat nog jong, hè. Opa, ik vind dat zo oud. Je kent mij, hè.
3: Ja, inderdaad.
2: Voilà.
3: Vaker en moeken.
2: Vaker en moeken, hè.
3: Oh, dus. Dat is heel lief. Dat is prachtig. We gaan eens luisteren naar die hit samen met u klein, like dat je ze noemt.
2: Was klein, ja.
3: Onze Frank van Damme en de klein. En zo puur kan liefde zijn.

0: Is dat een beetje nieuwe muziek?
1: Oh, dat is ook een beetje mijn genre. Een beetje
0: ja,
1: mijn genre.
0: Ja, ja.
1: Goed.
0: Dus Frank begint hier al de knippen van het vak. Ja, een beetje de muziek. Hè. We gingen nog over iemand hebben die jij ook heel goed kent. Onze Peter van de radio.
1: Onze Peter. Onze Jonathan. En is dat de Peter van de... Ja.
0: Dat is onze Peter van de radio.
1: Ja, ja, ja. Okay, dat zijn. Ja.
0: En ons meter is Larissa. Hè? Ons meter is Larissa.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, ja, we hebben veel goede vrienden. En die is zondag 33 jaar geworden.
1: 33 jaar geworden. En het was een zeer fantastisch leuke ja. feest in de comeback.
0: In de comeback, in, ja. We waren erbij.
1: Ja, je wordt er weer al bij. Dus,
0: weer al bij. Maar, ja, jongen. Ja, wij horen wij die muziek graag en
1: ja, maar ik vind dat... Ik mag even zeggen, dat vind ik het fantastische van Radio Memory, het Compagnieken. Jullie zijn dan van Galmarnieren ja. en ik heb dat al gezien. Jullie gaan naar Londerzeel, naar ik weet niet hoe ver, weet dat. Mm-hmm. En dat is het leuke ook als artiest, dat men zeggen van, amai, Memory is daar weer al terug, weet dat.
0: Ah ja, wij gaan naar, als dus er zoiets chapeau, te chapeau, doen is, chapeau. Gaan wij altijd met groepen. En nu zijn we met meer en meer, dus nog waren we met 11, geloof ik.
1: Ken
0: dus,
1: ik, als dat ligt.
0: Ja, ja, ja. Dus het is altijd aangenaam ook voor de mensen die...
1: Zeker en vast, zeker en vast.
0: En het is ook een beetje binnenkort, op 29 augustus, dat sta je bij ons op de planken.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: In Tollenbeek.
1: Wereldfeest.
0: Wereldfeest, wereldambiance.
1: Ja.
0: En een schoon verrassing nadien. Maar wat, daar mag ik nog niks van zeggen.
1: Hopla, voilà, begin de been dan.
0: Ah, ja, ja, ja, ja. ja. Zeg, er staat een plaat klaar van onze maat.
1: Van onze Jonathan, ja.
0: Jonathan,
1: die
0: luistert dag en nacht naar de radio. En we gaan zijn plaatje draaien. Een lach maakt alles zoveel mooi. Dat is waar, Frank.
1: Van onze kopijn.
0: Voilà. Alsjeblieft.
1: Proficiat, Jonathan.
0: Van mij ook drie kussen, hè.

0: Onze copain Jonathan, like dat je hem noemt. Hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, 33 jaar. Het is ook geen jonge gast meer. Hè?
1: Wow, 33 al. Hè? Dat is,
0: ja, voor mij is dat jong. Hey. Tegen de,
1: is dat waar?
0: Ja, jongen. Ik ben mijn kant dubbel.
1: En ik zal hem ook bekant hebben.
0: Maar jongen,
2: dat is nog in de fleur van zijn leven, mannen.
0: Wat wie,
1: 33, de jongen,
2: want dan is ja, natuurlijk.
0: Mag ik dat vragen, hoe oud je bent?
1: Ja, probeer ik het te raden.
0: Ja, ik weet het niet, rond de 50.
1: Ja. Je zit al in de 50 al.
0: In de 50 al?
1: Ja, nu november 59 worden, alsjeblieft.
0: Nu, nee.
2: De 6 komt er ook al aan, Frank.
0: Ja. Meende je dat?
1: Er ook wel, ja. Ja, met mijn Erik en met mijn paspoort.
0: 59
1: in nu november, 15 november.
0: En ik word in oktober 60.
2: Voilà. En ik verjaar niet meer.
0: Nee.
1: Ja, maar dat wisten we dan.
0: Ja, en onze liefde wordt in december 65.
1: 65, ja.
2: Oh, nee, dan is het toch
1: nog jong uit, hè?
0: Ja, maar zo.
2: Dan is er toch nog één dat een jaar ouder is, dat zeg ik.
0: We gaan even naar de klok kijken, want we moeten afronden, Frank. Jij moet naar huis toe.
1: Ja, maar dat is het om mij te wachten.
0: Ja, oké. Ze is waarschijnlijk ook wel aan het luisteren, denk ik.
1: Ik hoop het.
0: We hebben nog een plaats van jou klaargezet om af te sluiten. Alle zorgen voor morgen.
1: Hè. Nog altijd.
0: Ben je iemand de echte optimist? Of?
1: Ja, echt optimistisch. En ik denk dat dat het beste is dat zo moet in het leven gaan, hè, denk ik. Optimistisch, ja. Positief denken. Niet altijd die negatieve.
0: Ja.
1: Nou, die negatieve dingen probeer ik een beetje voor mijn eigen te houden. Maar,
0: je bent geen prater.
1: Nee.
0: Eerlijk dat ze zeggen, een binnenfretter.
1: Een binnenfretter, weet je. Of ja. Het mag niet te lang duren, of ze mogen maar niet. Want dan weten ze wie dat Frank is. Dan zullen ze dan wel weten wie dat Frank is.
0: Just,
1: dus, ja. Dus ik kan veel op mij opnemen. Ja. Maar als het soms te veel is, dan... Ja.
0: Dan is
1: het
0: Big Bang.
1: Ik ben altijd terecht voor de vuist geweest.
0: Ja.
1: Dus de mensen die mij kennen. Plezier maken dingen. Als er moet gewerkt worden, professioneel moet er professioneel gewerkt worden. En is het, kunnen we een potje drinken, dan drinken we een potje.
0: Ja.
1: En maken we plezier.
0: Dat is waar.
1: Dus, maar het eerlijkste is altijd recht voor de vuist zijn. En als er iets is, voilà, zeg dat. En
0: dan, helemaal ja. Mijn motto. Ik kan met u mee. Astrid. We gaan afsluiten met dat plaatje van jou. Even kijken. Als we het nog willen een beetje horen, gaan we het nu starten. Frankske, bedankt voor te komen.
1: Dank
0: en je bent
1: dat
0: hier
1: dat
0: altijd
1: terug,
0: welkom. Hè.
1: Zeker en vast.
2: Na vele jaren van carrière opbouwend was dit zijn allereerste single waar we kennis mee maakten. Bedankt, Frank.

0: De toekomst van de Volvo-fabriek in Gent is veiliggesteld. Dat zegt premier De Wever nadat Vlaamse en federale regeringen een intentieverklaring hebben ondertekend met de autobouwer. In die deal zit tot 119 miljoen euro aan steunmaatregelen voor Volvo Gent. In ruil engageert de Zweedse constructeur zich om de productie in de site voor te zetten en uit te bouwen. Volvo krijgt het overheidsgeld pas als het de beloofde investeringen ook effectief doet. In het Vlaams parlement is er heibel geweest over een videopodcast rond gelijke kansen. Bevoegd minister voor welzijn Caroline Genet gaf toe dat de productie van die podcast, gepresenteerd door Daphne Achten, 800.000 euro kost. Enkele oppositiepartijen vinden dat onverantwoord in financieel barre tijden en wijzen ook op de povere respons op de podcast. Minister Genet verdedigt de kost en noemt de kritiek stemmingmakerij. In Veurne in West-Vlaanderen zijn 5 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar massale fraude met valse cryptobeleggingen. 2 hebben de Belgische nationaliteit, 3 zijn Nederlanders. Ze zouden zeker 200 slachtoffers gemaakt hebben met valse online advertenties waarin BV's en bekende Nederlanders winstgevende investeringen aanprezen. De gedupeerden verloren tientallen miljoenen euro's. Het netwerk werd gerund vanuit Cyprus. Eerder was in de zelfde zaak al een jongeman opgepakt bij zijn terugkeer uit Dubai. In de Tour waren de sprinters opnieuw aan het feest. In Nevers won de Noor Soren Barenskjold de massaspurt voor de Nederlander Olaf Kooi. Milan Fritin was derde. Op die plek stond eerst Jasper Philipsen, maar die is later gedeclasseerd wegens ellebogenwerk in de sprint. Tim Merlier was pas 15e. In het klassement verandert er niets. Opvallend, de renners reden vandaag met een gemiddelde van 50,9 kilometer per uur. Zo was dit de snelste rit in lijn in de hele toergeschiedenis. Het blijft erg zonnig en warm bij een zachte noordoostenwind. Vannacht licht bewolkt bij minima tussen 15 en 20 graden. Morgen halen we 32 graden. De volgende dagen gaan de maxima langzaam dalen.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: shoot that poison arrow. Een pijl met vergif, dat gaan we niet schieten. Dat gaan we niet doen, hè?
1: Nee, dat gaan we zeker niet doen. We gaan hier afstemmen met pijlen met nog veel muziek tot aan 8 uur. En welkom zeggen in het tweede deel van deze muziekdoos. Te gast bij ons Gilde, hier op Memory.
0: Ja, en we kregen ook telefoon daarnet. Ons Franske heeft er nog opgepakt van onze Kevin. En Kevin die vroege plaatje van wie anders dan Larissa. En ik doe wat ik wil. Als ze wil starten, tenminste. We zullen het daar vragen.

0: was aangevraagd door onze Kevin. Niemand minder dan Larissa en ik doe wat ik wil.
1: En we gaan ook ons Frans Geul aan de lijn. Dat is de broer van onze Rudolf. En die vroeg vandaag een mooie van André Hazes.
0: Een beetje verliefd.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
6: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
5: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
6: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
5: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
6: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
5: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
7: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: goede oude tijd, de Jackson 5 en I Want You Back. En er is nog een plaatje op aanvraag.
1: We hadden ook nog een verzoekje van ons Rooske uit Assen. Dat mocht er eentje wezen van Frank van Damme naar keuze. Maar ze zegt, laat Hilde die maar kiezen, want die weet welke ik graag hoor. Dus het is aan jou.
0: Voilà, en ik heb voor jou Gina gekozen. Jeppela, Rooske.

0: niet mag.
1: Hij was zo'n te gast hier in de studio. Onze Frank van Damme, heel speciaal voor Roseke was dat. En we blijven in het genre, hè?
2: We gaan in het genre blijven met een plaat van Louis Vliot. Kan trouwens nog altijd gaan bellen. Dat doe je via de 0266 99660 voor jouw favoriete plaat, want we laten vanavond even niemand live op de lijn.
1: Inderdaad. En ik zal misschien mijn plaatje terugpakken, want ik had hier iets uitgestoken dat niet goed was. Hier is Louis Vliot.

0: onze Louis Flion. En hij heeft het over het hutje van Babette. Het moet ergens in de bergen zijn, hè, sorry.
1: Ja, het is daar net ook een clip, kan je bekijken, waar Sam Horis op het nummer meedanst. Dus je moet die jongen ook goed kennen. Ja, ja, een clip met Sam Horis gemaakt op dit nummertje. Waarschijnlijk via TikTok of zoiets, waar Sam Horis het nummer helemaal meedanst.
0: Oh, dat wist ik niet. En je hebt ook nog een nieuwtje geleerd. De originele groep achter Baila Baila, dat we allemaal kunnen.
1: En velen dachten dat dat even serieus was, of nog andere Nederlandstalige groepen, maar de originele komt eigenlijk van vier artiesten uit het buitenland. Ik ken er eigenlijk eentje van, want alle vier kan ik ze ook niet vermelden. En het is van een Michael Cross en Company. Hier is Baila Baila Baila Baila.
0: We zullen even luisteren. Mikey Cross, Lorenz Büffel, Kings of Gunther. En de ander komt heel traag. Ja, hij komt er niet bij. Ah, Immer House. Oké, we gaan hem starten. Hier zijn.

0: Dat was de originele van Mickey Krause en Company en Baila Baila. Ik heb nog een hele mooie klaarstaan. Deze van Bazaar. Ken je hem zo zien?
1: Nacht in Amsterdam. Ja. Als ik de muziek hoorde wel, maar ik kende de titel niet.
0: Hier is hij.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Sombrero.
1: Sombrero, en die is wel een beetje rap, hè? Maar die gaan we even stilzetten. Dus, jij had nog een aanvraag, geloof
2: ja,
1: ik. Hè?
2: Van Molly uit Aarschot nog. Wij doen dat heel goed, zegt ze. Trouwens, het ganse Memory Team heeft ze de groetjes. En mochten daarvoor ook nog speciaal een plaatje kiezen naar keuze. Dat was er eentje van Wiltura met die zomer boogie woogie. En die staat, denk ik, nu klaar.
1: Die stond klaar. Ik zit hier echt aan... Het is bijna een dag niet. Ik heb de feeling niet in mijn vingers zoals het zou moeten zijn. Hier is hij.
2: Voilà.

0: was oké. Okay.
1: Voilà, dat was Wiltura en de zomer boogie woogie.
0: De zomer boogie woogie is al voor minder, maar het is er denk ik momenteel nog altijd iets te warm voor.
1: Zeg, Sonny, vanavond is voetbal, hè?
0: Ja, het is de halve finale tussen Argentinië en Engeland, de tweede halve finale. Want gisteren werd de eerste gespeeld en wat mij verraste, de doodgeverde favoriet is er uitgespeeld.
1: Frankrijk heeft verloren tegen Spanje.
0: Door dat kleine Spanjelandje.
1: Klein.
0: Ja, klein. Ja. In ieder geval, ja. Het is toch Frankrijk die de grote favoriet was
1: inderdaad.
0: Dit jaar. En ze worden dan uitgespeeld net voor de halve finale.
1: Ja, maar Mbappé was gisteren niks. Een speler die eigenlijk topschutter is, denk ik, van het toernooi. Dus je ziet dat iedere dag niet gelijk is. Wij moeten nog een plaatje draaien, aangevraagd door Geert.
0: Ja, en dat is er eentje van Patrick Hernandez. We gaan terug naar de jaren 70.
1: Met Born to be Alive.

0: minder gekend, maar daarom niet minder mooi. Andy Rijvan en... wat zeg ik nu? Alleen nog met jou, ja. Ik heb toch gelijk. Wij moeten er van tussen zoals die, want de klok die tikt voort.
1: Ja, wij gaan dus stilletjes aan afscheid nemen. Dat doen we nog met Alvaro Soler en ons Hilde. Die ziet er naar uit, want ze gaat maandag vertrekken, denk ik, naar Spanje.
0: Dinsdag.
1: De 21ste op de Belgische feestdag gaat ons Hilde het land verlaten om Spanje te bezoeken.
0: Een beetje aan het zwembad liggen, want ik heb dringend een beetje rust nodig.
1: Een prettig verlof dus, Hilde, dat al vast. En waarschijnlijk tot na het verlof zal dat zijn, hè, bij ons.
0: Bij ons wel, ja. Allee, we gaan eruit met Alvaro Soler en La Cintura.

0: voor te zetten en uit te bouwen. Volvo krijgt het overheidsgeld pas als het de beloofde investeringen ook effectief doet. In het Vlaams parlement is er heibel geweest over een videopodcast rond gelijke kansen. Bevoegd minister voor welzijn Caroline Genet gaf toe dat de productie van die podcast, gepresenteerd door Daphne Achten, 800.000 euro kost. Enkele oppositiepartijen vinden dat onverantwoord in financieel barre tijden en wijzen ook op de povere respons op de podcast. Minister Genet verdedigt de kost en noemt de kritiek stemmingmakerij. In Veurne in West-Vlaanderen zijn 5 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar massale fraude met valse cryptobeleggingen. 2 hebben de Belgische nationaliteit, 3 zijn Nederlanders. Ze zouden zeker 200 slachtoffers gemaakt hebben met valse online advertenties waarin BV's en bekende Nederlanders winstgevende investeringen aanprezen. De gedupeerden verloren tientallen miljoenen euro's. Het netwerk werd gerund vanuit Cyprus. Eerder was in de zelfde zaak al een jongeman opgepakt bij zijn terugkeer uit Dubai. In de Tour waren de sprinters opnieuw aan het feest. In Nevers won de Noor Soren Barenskjold de massaspurt voor de Nederlander Olaf Kooi. Milan Fritin was derde. Op die plek stond eerst Jasper Philipsen, maar die is later gedeclasseerd wegens ellebogenwerk in de sprint. Tim Merlier was pas 15e. In het klassement verandert er niets. Opvallend, de renners reden vandaag met een gemiddelde van 50,9 km per uur. Zo was dit de snelste rit in lijn in de hele toergeschiedenis. Het blijft erg zonnig en warm bij een zachte noordoostenwind. Vannacht licht bewolkt bij minima tussen 15 en 20 graden. Morgen halen we 32 graden. De volgende dagen gaan de maxima langzaam dalen.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
4: Door de jaren heen.
3: Door de jaren heen.
4: Je hoort ons iedere week op jouw radio.

Met de 6 nummer 1 noteringen in de American Billboard Hot 100 in de 70s en 80s behoorden ze in die periode bij de populairsten Daryl Hall en John Oates, een duo uit Philadelphia, die bij ons 6 keer scoorden. En dit onder andere met deze uit 1982, The Man Eater. Leuk dat je bij ons bent. De heerlijkste muziek, de hit van toen en nu, die krijg je te horen in Door de Jaren Heen. Ik ben Remy Belaert. En ook met onze top 40 gaan we naar de zomer van 1995. 22 juli, 3 songs daaruit, waarvan ook uiteraard de nummer 1. Deze jonge Nederlandse doet het niet alleen bijzonder goed in eigen land. Vlaanderen en zeker de jongeren omarmen Roxy Dekker, die dit jaar reeds op affiche staat van grote festivals. En Roxy heeft een nieuwe, dat gaat misschien over haarzelf, Superstar.

Een Amerikaanse rockband onder leiding van de zussen Nancy en Ann Wilson. Ze bestaan nog steeds, maar teren vooral op hun vroegere wereldsuccessen zoals Crazy on You, Magic Man, Barracuda of deze uit 1987. Een nummer die gewoon prachtig is om nu en dan terug te horen. Dat was de formatie Heart met Alone. Leuk dat je bij ons bent, hier op jouw radio, door de jaren heen. Volgens internationale gemeten verkoopcijfers is Too Limited de Nederlands-Belgische dance act die het meest succesvol was in de Benelux-geschiedenis. Uitgekozen, de band als eerste uit drie uit de top 40 van toen. Nothing Like the Rain steeg op 22 juli 1995 van 37 naar 32. 5 plaatsen winst en 5 weken genoteerd.

Tove Lo is een Zweedse zangeres die bij ons in 2014 bekend werd met haar nummer 1 hit Stay High. Het is een aantal jaren bijzonder stil geweest tot deze samenwerking eraan kwam met Stromae. Dit moet terug een boost geven aan haar carrière met De Fleur. Dat was uiteraard wat nieuw werk tussen de lekkere gouden oude door. Een artiest uit Puerto Rico die tussen 1995 en 2015 55 miljoen platen wist aan de man of vrouw te brengen. Dat kan er maar één zijn, inderdaad, Ricky Martin. Bij ons kwam hij nooit op één, maar wat hij brengt is de sfeer van de zomer. Living La Vida.

0: Zijn naam doet niet meteen een belletje rinkelen. Rockwell is de zoon van de oprichter van het befaamde Motown-label. En hij moest scoren. Daarvoor werd het grootste kanon bovengehaald om aan de top te helpen. En dat kanon, dat was niemand minder dan Michael Jackson. Geen wonder dat Somebody Watching Me een tophit werd in 1984. Maar het is de enige gebleven voor het zoontje van de grote platenbaas. Door de jaren heen, hallo, we draaien ze hier 2 aan 2 op jouw radio. Zijn eerste succes scoorde Bart Kael in 1986 met La Mamadora. En de trein was vertrokken met de Marie-Louise, Zeil je voor het eerst. En we kunnen nog even doorgaan. Naar de pre-zomer van 1990. Ik heb genoeg aan 1 terrasje. Bart, die moet er 1000 hebben in Rome.
1: Bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

wereldwijd mag ze zich misschien wel de allerpopulairste van het ogenblik noemen. De muziek die kreeg Taylor Swift mee van haar grootmoeder die een operazangeres was. Sinds 2008 staat ze met regelmatig nog mooi genoteerd. Haar meest recente, nummer 1, I Knew It, I Knew You. En dat deze man stotterde, verhinderde Scatman John niet om een zangcarrière op te zetten. Na een lange aanzet kwam zijn enige, zowat wereldwijd op 1 terecht, Scatman's World. Is de eerste of de tweede uit 3 uit de top 40 van toen. 22 juli 1995 steeg hij van 29 naar 15. Hij vochtte toen al tegen een ongeneeslijke ziekte. Een strijd die hij moest opgeven op zijn 53ste. Scatman's World.

maar. De nummer 2 in Zweden, Roxette, een duo die beiden veel te jong ons verlieten. Marie overleed in 2019, ze was 61. Pelle die ging een jaartje later heen op zijn 60ste. Gelukkig kunnen ze hun prachtige muziek niet meenemen. Niet hun grootste, maar wel eentje om kippenvel van te krijgen uit 1991. Spending My Time. Haar naam was Klein, haar successen groot. Danny Klein is het geluid van een van de meest succesvolle Belgische bands aller tijden. Vaya con Dios scoorde met hun typische herkenbare sound internationaal. Hun allergrootste die je nog overal hoort. What's a Woman?

0: De verstaanbare zomerhits van dit jaar mogen we niet achterwege laten. Iedereen met naam en faam brengt in de zomermaanden zijn materiaal uit. Al dan niet als gelegenheidsduo. Zoals Aaron Blommaert samen met de Nederlandse Zoe Levi. En ja, zij brengt ons tranen van goud. Wat het ook mag betekenen. De hitparade van de zomermaand juli, de 22e juli 1995. De top 3 die zag er als volgt uit. Op 3 kregen we Céline Dion. Zij zakte 1 plaatsje, kwam van 2, 10 weken genoteerd met de Pour que tu m'aimes encore. De Cornelis die met steeg 1 plaatsje van 3 naar 2 met de 74-75, ook 10 weken genoteerd. En de nummer 1. Een nummer die ja, bijna 5 minuten duurt en instrumentaal 12 weken genoteerd. Vangelis en Conquest of Paradise.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

Hopelijk was het geen beetje schrikken, de overgang van Conquest of Paradise naar deze. In 2017 haalde Katy Perry de kaap van 100 miljoen volgers op Twitter. Een record wat duidelijk maakt hoe populair ze is. Ze brengt sinds 2018 tientallen succesvolle singles, waarvan vele op de hoogste plaats komen te staan. We gingen even terug in de tijd met haar eerste notering. Dat was I Kissed a Girl. Terwijl het hier in de studio aan het onweder is, nou ja, het is wel in de studio alleen, gaan wij afscheid nemen van het eerste gedeelte van Door de Jaren Heen. Blijf vooral bij ons luisteren, want je hebt er nog mooie te goed.

0: Jaarlijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.

0: Chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe. Mijn nieuwe

0: De gouden hits van gisteren.
1: En de toppers van vandaag.
0: Je hoort ze allemaal bij Remy Belaert.
1: In Door de Jaren Heen. Door de Jaren Heen.

Ze hadden twee levens, hun succesperiode 1974 tot 1982. En na 15 jaar een tweede keer tot heden Blondie met Debbie Harry. Die is er ondertussen 81. De Blondie-hit die over de generaties een klassieker is gebleven, dat was uiteraard deze Denis. Welkom door de jaren heen, ik ben Remy. Drie songs uit de zomermaanden van 1965, juli. En ook daaruit krijg je de nummer 1 te horen. Als Miss Poes won ze in 2022 het tweede seizoen van The Masked Singers. Ze haalde heel grote successen in Vlaanderen en slingert momenteel in Oostende aan de trapeze en andere circusattributen. Maar dus het schijnt een indrukwekkende show te zijn. Zal ik misschien even gaan bewonderen deze zomer, want ik woon in Blankenbergen, dus Oostende is maar een klein stapje. Maar zingen blijft haar ding. Nu dat je weg bent, is de zomerhit voor...

Tussen 2004 en 2012 kwamen ze 14 keer in de top 40 en 7 keer in de tipparade. Alles wat ze na 2012 uitbrachten waren gewoon floppers. Toch blijven ze optreden. Opgeven zit er niet in voor de Britse Keane. We begonnen met hun eerste hitnotering uit 2004. Somewhere Only We Know. We draaien zich hier 2-2. De muziek van vroeger en nu. En een 60s schoonheid die het meest bekend is gebleven van de zangeres die op haar blote voetjes het Eurovisie Songfestival in 1967 won met Puppet on a String. Sandy Shaw is de eerste uit drie uit de top 40 van toen. In juli 1965 kwam haar eerste hit nieuw binnen op 15. Long Live Love. 15 zou de hoogste plaats blijven waar ze 4 weken bleef geparkeerd staan.

Op zijn 19e in 2021 maakten we voor het eerst kennis met Benson Boone met Ghost Town. Er volgden nog een aantal, waaronder de nummer 1 Beautiful Times. Zijn nieuwe zal ongetwijfeld terug een hoog genoteerde komen te staan. Dit is The Time of My Life. Leuk dat je bij ons bent. We draaien ze. Ook de hits van nu en toen. Altijd leuk om de meestampers uit mijn tienerperiode even los te laten. Mijn stoel zal het ooit eens begeven, want stilzitten lukt mij niet bij deze gouden oude disco-sound van The Virus. Dat was hun eerste hit in 1976. Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Hij begon aan zijn carrière te timmeren in 2010, maar het duurde nog 5 jaar alvorens de Spaanse Alvaro Soler een van Spanjes grootste werd met internationale successen. In een stijl die zeker past deze tijd van het jaar. Het zomerse gevoel, dat kregen we van El Mismo Sol. En we houden het warm zomerse gevoel aan met verstaanbare muziek uit Nederland. Vorig jaar was het zijn debuutsingle. Meteen raak voor Samuel Welton. Een top 10 in Vlaanderen, een nummer 1 in Nederland. Echte liefde is te koop.
1: Ik zag

heb al vele singles in verschillende talen zien verschijnen met de originele song voor het WK voetbal erop. Maar denk dat achter deze de meest bekende namen staan. De Nigeriaanse Burna Boy aan de zijde van wereldster Shakira. En reeds in vele landen op de eerste plaats van de top. Deze Dai Dai. Ik herinner mij nog deze avond, net als gisteren, hoe ik er pas 7 jaar was. We keken naar de Duitse tv-zender en daar verscheen een 17-jarige zangeresje met een liedje waar mijn grootouders zaliger daags nadien de single in huis haalden. Logisch dat ik deze kies als tweede uit 3 uit de top 40 van toen. Little Peggy March, die kwam in juli 65 nieuw binnen op de 11e plaats. Mit 17 had men nog träumen.

Voor hij solo ging was Robbie Williams al razend populair van de boysband Take That, waar hij van 1990 tot 1995 lid bij was. Zijn eerste single was een cover Freedom van George Michael. Robbie verbleef daarna een tijdje in een afkikkliniek, maar herpakte zich. 55 miljoen singles mag hij achter zijn naam plaatsen. En één daarvan was deze She's the One. We zitten wat in de mooiste tijd, of toch wel op zijn minst de warmste tijd van het jaar. En aan zachte Robbie Williams gaan we er een zomerse bonk op geven met typische Spaanse muziek van de Gypsy Kings. We gaan naar de zomer 1987. Bambole.

0: Frans kreeg je te horen. Frans-Duits samen met Lange Frans. En die hebben het dan ook nog even over de Tour de France. Eén iets weet ik zeker. Degene die zal winnen, dat zal degene zijn die net voor de tweede rijdt. De top 40 van de zomermaand juli 1965. We zijn aan de nummer 1 toegekomen, maar eerst even tot top 3 overlopen. Op plaats 3, zij zakte één plaatsje van 2. Claudia Silva met J'ai pleuré, 12 weken genoteerd. Enzelfde song door 3 verschillende artiesten die stonden op de tweede plaats. Ze kwamen van 3. En 3 keer stond de Zorbas Dance in 3 verschillende uitvoeringen op 2. De nummer 1, die steeg, de grootste stijger die week, van 18 naar de eerste plaats. 17 weken of 17 plaatsen winst en 8 weken genoteerd. Met deze meestamper van Sam to Sam en de Pharaohs met hun Woolly Bully.
1: Hier is hij, de nummer 1 uit de top 40 van toen.
2: 1, 2, 3, 4.

Ze komen niet uit China, wel uit de buurt van het Britse Liverpool. De groep China Crisis. In de jaren 80 en 90 brachten ze een reeks albums en singles uit met niet te veel successen. Toch zullen ze eeuwig verbonden blijven aan die ene wishful thinking. Dat was het door de jaren heen. Blijf vooral luisteren hier naar ons. De leukste muziek krijg je dag en nacht. Ik ben er graag terug de volgende keer. De groetjes, maak het gezellig. Ti amo. Dit is Umberto Tozzi.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële hulplied van Lucien van Impe. Mijn

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: snel de geld.
1: Amerika, dat is een land met kaas en veel tomaten. Bill Clinton woont er ook, maar dat heeft niemand in de gaten. Ik denk van...

0: verwachten nog... Naast!
1: Zonde, hè?
0: Jammer, hè?
1: Oh, wat zonde, zeg. Wat ging hij er weer naast, hè?
0: Daar gaat hij nog een... Jongens, even wachten, hè?
1: Hallo?
0: Even wachten, gelijk.

vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, handen in de lucht, wij zingen met elkaar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, heel de zaal op hol, dit wordt een topavond daar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, kom en dans met mij, vergeet nu elk gevaar. Vannacht tot morgen vroeg.

vanaf tot morgen vroeg. Oh la la la la, handen in de lucht. Wij zingen met elkaar, vanaf tot morgen vroeg. Oh la la la la, heel de zaal op hol. Dit wordt een topavond daar, vanaf tot morgen vroeg.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.